0: Ja, hallo, dat is Kemmer.
1: Ja, je noemt wel Winterwater.
0: Verstoel me, ga je met de oppatering?
1: Ja, die schouw een beetje toe, zwaar en nu je hutte.
0: Ja? Net zo je soms aan wie stellen?
1: Nee, ik hoor dat praten om dat op het café.
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: Nu kan niet.
1: Ja, dat nu kan niet.
0: Ja. Ha en god dag,
1: ja. Jo, in ieder geval.
0: Hallo. Hallo. Kvar heter hotellet brandväsendet rycker ut till denna vecka? Kvar heter hotellet brandväsendet rycker ut till denna vecka? I denna vecka?

0: Ja, hallo, dat is Jan Kemmer.
1: Ja, Jono, du hast Winterwater.
0: Verstoel me, ga je het met de oppartering?
1: Ja, die ga wel een beetje toe, zwaar en nieuwe hutte.
0: Ja? Lees wij je songs aan wie stellen?
1: Nee, ik hoor dat praten om dat op het café.
0: Ja, ja.
1: Ja. Ja,
0: nu kan niet.
1: Ja, dat is lokaal nut.
0: Ja. Ha en god dag, Jan.
1: Jo, in ieder geval.
0: Hallo. Hallo. Kvar heter hotellet brandväsendet rycker ut till denna vecka? Kvar heter hotellet brandväsendet rycker ut till denna vecka? I denna vecka?